0: hebben ze de Führerscheinnummer.
1: Zo.
0: We hebben de Führerscheinnummer.
1: Ja.
0: We hebben de Führerscheinnummer.
1: Halleluja.